0: militair uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: De omroep voor Rijs en Holten.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: Weet wat er speelt.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijperen in je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand die woensdag ontstond op het militaire oefenterrein Het Harde in Gelderland is nog altijd niet onder controle. De brandweer is nog volop bezig met controleren en nablussen. Op meerdere plekken op het terrein zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. De details van het nieuwe plan zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd afgewezen door president Trump. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Naaldwijk de laatste eer bewezen aan Jade Kops. De Westlandse influencer van 19 overleed vorige week. Ze had kanker en daar vertelde ze veel over op sociale media. Het weer nog lang warm vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Goeiemorgen.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend, en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Jeppe in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging.

Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. Anderhalf jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 11 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom luisteraars bij een extra lange uitzending van het programma 350 Sport op deze zaterdag, de 2 mei 2026. Vandaag staat centraal het mooiste jaarlijkse wielerspectakel in onze provincie Overijssel, namelijk de Ronde van Overijssel. Mijn naam is Ben Prins en naast mij in de studio zit de man van de redactie die ook de techniek weer verzorgt, zoals altijd Remco van der Maat. Ook dit jaar volgt voor ons Gerrit Webbing in de koers de hele ronde van start tot finish en meldt zich regelmatig over de stand van zaken in het peloton. En verder besteden we in de loop van de middag ook nog even aandacht aan een voetbalwedstrijd. Je houdt het niet voor mogelijk, maar er is een voetbalwedstrijd. De Sportvereniging Rijssel speelt tegen Emors. En dat is alleen maar 11 minuten. Weer eens een reglementaire tegenstander die in de fout is gegaan. Dat is in dit geval Emors. Gaat Jordi van der Maat ons nog even bijpraten. En ook nog even een kort verslag doen van deze 11 minuten. Ja, de Ronde van Overijssel start om 12 uur dus bij het parkgebouw, waar zoals u weet onze studio ook gevestigd is. Met, ik kijk even op de lijst van deelnemers met 100 en even kijken. Nee, liefst 247 deelnemers. En dat is toch wel wat, hè? Verdeeld over 25 ploegen. Ja, wij hopen dus op een mooi spektakel. U weet het, hè? De Ronde van Overijssel gaat door de mooiste plekken van ons mooie Twenteland. We hopen hele mooie beklimmingen mee te maken, waaronder de Tankenberg, de Kuiperberg, Holterberg en natuurlijk tenslotte de Markloosseberg op weg terug naar Rijssel. Mooie beklimmingen. Het is winderig, dus er zullen vast ook wel wat waaiers optreden. Maar daarvoor kan natuurlijk Gerrit Webbing ons alles vertellen. Dus wij schakelen direct over naar hem. Hij zit in de bus. Gerrit, aan jou.
1: Ja, goedemiddag Ben. Vanuit de bus hier. We rijden inmiddels richting Zenderen, waar onze eerste stop is. Wat het weer betreft, ja, het is mooi weer. Het is een beetje winderig, maar het zou wat winderiger mogen worden. Maar dat zien we de loop van de middag wel.
0: Ja, ik denk dat jij ons op alles attendeert en ook echt ons het verloop van de koers van stap tot stap gaat vertellen. Hè, wat er allemaal dus tegenkomt en wat ook inderdaad de tussensprints opleveren. Hè, natuurlijk het mooiste dorp van de ronde, zoals elk jaar. Dit jaar is het Hoge Heksel, de geboorteplaats van de onverredelijke Jos Lammertink. Maar dat soort zaken die komen natuurlijk vanzelf aan de orde als we één keer zover zijn. Maar zover is het nog niet, want de renners moeten nog van start gaan. Ik kijk op mijn klokje en het is ongeveer, ik zeg, 9 minuten voor 12. Dus wij hebben nog even. Maar jij verkent het parcours alvast, begrijp ik, in de bus.
1: Ik kom de renners er langs. De renners er langs zijn op de punten.
0: Ik hoor dus
1: dat. Het eerste punt zal zijn Weerselo. Zenderen. Ja, wachten wij dan even. En op het moment dat het daar langskomt, de renners, dan neem ik contact met jullie op.
0: Ja, en dan geef je ons alvast een eerste stand. Hè? Overal, ja. Dat zal wel niet, maar misschien is er dan al iets van tekening, hè, in wat uitlopers. Of rijden ze nog lekker eventjes in de beschermende omgeving, hè, van een klein pelotonnetje misschien. Maar dat horen we graag van je. Hè?
1: Mijn verwachting is dat er toch vrij snel een groep weggaat. Ja. Die weg blijven tot de Holterberg. Wat eigenlijk elk jaar weer hetzelfde is. Maar ja, je weet het nooit, we moeten het zien.
0: Ja, hè? Precies.
1: En, ja, het voordeel is, het is mooi weer, er staat een windje.
0: Schitterend, ja.
1: Het is droog vandaag, zullen we zien. Dus, ja.
0: Ook nu weer, ik was net even bij de ploegenpresentatie in de tuin van het parkgebouw. En ik zie dat er bij vele internationale renners ook acte présence geven. En ik hoor van een paar renners die ik in de tussentijd nog even sprak, dat ze elk jaar in elk geval deze ronde als een van de mooiste van Nederland willen meemaken. Dus zich ook inzetten voor een mooie en concurrerende strijd. Maar ook daarvoor geldt, daar weet jij ons straks vanmiddag in de loop van de middag alles over te vertellen.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké. Okay. Nou, we wensen je veel succes in elk geval. En Dus schroom niet om even in te breken, om het zomaar eens te zeggen, op onze lijn. En wij geven graag verslag, want de luisteraars thuis, die dus natuurlijk niet de hele ronde kunnen volgen, maar wel graag van minuut tot minuut op de hoogte worden gehouden. Althans, als er hoogtepunten zijn. En die zullen er weer hopelijk heel veel komen. Oké, Gerrit, veel succes nogmaals.
1: Ja, tot straks.
0: Tot dat.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Radio

Welkom terug, luisteraars, vanuit de kelder onder het parkgebouw. Natuurlijk het middelpunt van ook weer vandaag de Ronde van Overijssel. De 71ste editie. Om 12 uur heeft het startschot geklonken. En de renners die gaan via de Rijssense Dreven richting Enter. Er is een stuk is geneutraliseerd, waarna de koers echt wordt vrijgegeven. En vanaf Enter gaan de renners via Zenderen, waar we contact opnemen met onze verslaggever Gerrit Webbing natuurlijk en zo. Verder is het natuurlijk een heel afwisselend programma. Ik noem het al, hoogtepunten zijn de Tankenberg, de Kuiperberg en natuurlijk Hoge Heksel. Dat is dit jaar het dorp van de Ronde en de eretitel waaraan de nodige publiciteit is gekoppeld. Ook nu hoopt de organisatie weer dat de kerkklokken weer worden geluid tijdens de passage van de renners. Altijd een mooi schouwspel. En natuurlijk niet te vergeten, ik heb het al gezegd, het is de geboortedorp van natuurlijk onze onverredelijke renner Jos Lammerting. Maar daar komen we straks op terug. Dat is zoals gezegd, nu gaan we inderdaad richting Zenderen, waar Gerrit Webbing paraat is om ons op de hoogte te brengen van de eerste ontwikkeling.

0: Ja, we gaan naar Gerrit Webbing in de bus rondom de Ronde van Overijssel. Het eerste deel was geneutraliseerd en nu gaat de strijd echt van plan komen. Dus Gerrit, is er al een kentering of een mogelijkheid dat je iets kunt zeggen?
1: Ja, ik kan nu nog niks zeggen. Wij staan op het punt waar de renners rechts omgaan. De weg van Zender naar Alberg gaan ze rechtsom richting Hertme. En op het punt staan we, maar ik denk dat het nog een minuut of 6 duurt voor de renners hier.
0: Wil nemen vandaag?
1: Nee, weet ik niet.
0: Weet ik niet, oké. Okay.
1: Heel kort gezegd. Nee, weet ik niet.
0: Zoeken we op.
1: Komt wel inmiddels de eerste motoragent komt eraan hier. Dus er is al wat interessant, maar voordat de renners er zijn, ik denk dat het nog wel een minuut of 3-4 duurt.
0: Oké, okay. Nou ja, wij horen het graag van je om weer terug te schakelen. Oké, okay, ja, tot dan. Ik...

0: Ja, we gaan op naar de volgende ronde flits met Gerrit Webbing. Gerrit, wat kun je ons nu al vertellen?
1: Nou, ik zie een hele lege weg voor me nu nog. Er zijn wel een heleboel motoren, zijn al richting Hetler gereden hier. Wij zitten met een kleine 100 man als sponsoren in de twee bussen van Scheper Tours uit Westerhaar. Het is gewoon een gezellige bende en ja, we staan hier gewoon te wachten. Het is richting Zenderen kijken, dat is het Zenderen van hieruit, is misschien 2,5 kilometer. En ja, er zijn al heel wat motoren langs en de weg blijft nou even leeg, maar ik denk als ik zo op mijn horloge kijk dat ze elk moment hier kunnen komen. Alleen ja, het is even afwachten. Dus misschien nog gauw even terug naar jullie.
0: Ja, is de belangstelling van de mensen in de dorpen en in de plaatsen dus waar we doorkomen?
1: Ja, als je kijkt in, we zijn dan door Enter gekomen, daar was genoeg te doen. We zijn door Zenderen, door Bonnebroek gekomen, was ook veel volk. Zenderen ook wel veel volk, iets minder. En ja, met dit weer, jongens, we genieten gewoon ervan. We staan hier allemaal in een poloshirtje te wachten en te kijken van wat er komen gaat. Kijk even naar boven, een hele mooie buizen niet boven ons. Ja, misschien wil hij wel voor ons mee hebben, maar dat krijgt hij toch niet.
0: Nee.
1: Ga maar even terug naar jullie, zet maar de muziekje op, ik meld me zo.
0: Prima, wij komen zo terug.

0: De rondetune heeft geklonken en dat betekent dat we direct overschakelen naar Gerrit Webbing in de bus. Gerrit, hoe is de stand op dit moment?
1: Ja, nou komt het hele circus komt eraan wat motoren betreft. De wedstrijdwagen is geweest, de rondebus komt er nou langs. Dan verwacht ik binnen nu en een kleine minuut misschien dat de renners ook langskomen. Als ik zo kijk naar, ik heb twee bochten voor me waar ik één goed door kan kijken. Dan komt er nog steeds meer motoren aan. Het blijft rijden, komt de commandowagen van de politie komt eraan. Dat houdt in dat binnen de 30, 40 seconden toch de renners er ook aankomen.
0: Ja, ja.
1: Wat zien wij hier is dat de weg wordt afgezet hier natuurlijk. Iedereen die gaat gewoon dwars over de weg staan. Kan geen verkeer meer langs als het goed is. En is het ook goed. En dan zien we gewoon, ik zie nou komen. Er komt een groepje aan van een man of 4-5. Die kan niet helemaal zien of de 4-5 zijn, maar het kopgroepje is er. En zoals je natuurlijk ook al weet, het gaat weer razendsnel. Vier man op kop. Die rechtsom richting het bedraaien. Hoeveel tijd voor zit, kan ik nog niet helemaal zeggen. Maar ik zie de anderen nog niet komen. Dus dan praat je toch al gauw over een kleine minuut dat ze voor zitten. Die vier zijn weg. Ik kan geen rugnummers zo zien. Ik ken die jongens ook helemaal niet. We wachten even op de rest. Daar komt weer. Ja, daar komt het hele peloton aan. De hele macht komt er aanrijden. Breed over de weg. En dan praat denk ik net over een minuut ongeveer tussen zit. Tussen de eerste vier en deze groep, de andere 200 die eruit komen. En het gaat hard. Het gaat heel erg hard. Het is, die moet het haaks rechtsom. Iedereen in de remmen. Twee kanten langs de vluchtheuvel. Die jongens die weten wat ze doen. Dus dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Maar ze moeten van de brede weg, moeten de snelle weg. Gevolg is dat dus de achterste bijna stilstaan. De ploegleiderswagens komen er nou aan. En dan denk ik, Remco, dat wij weer richting de bussen gaan. Dus bij deze, ik meld mij straks alweer.
0: De renners hebben er echt zin in, begrijp ik. Natuurlijk na een jaartje afwezigheid vorig jaar kon de ronde helaas niet plaatsvinden. Zoals bekend, gebrek aan politiebegeleiding. Dit jaar, een mooie stemming. De stemming is op het best, begrijp ik. En het weer werkt mee. Een kopgroepje, er is leven, er is beweging. Hè? De beweging in de Tour. En wat dat betreft gaan we daar ook vanuit dat het de rest van de ronde dat zo blijft. Jij houdt ons op de hoogte en je meldt ons weer. Oké, tot zo, Gerrit.
1: Tot straks.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De omroep voor Rijsenholten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Ja, de Ronde van Overijssel. U heeft het al gehoord. Wij besteden in onze uitzending van vanmiddag 3-5-0 Sport natuurlijk eigenlijk helemaal aan de Ronde van Overijssel. Overijssels mooiste is een bijnaam. Dit keer voor de 71ste keer georganiseerd in Rijssen. En met recht wordt deze wedstrijd een echte klassieker genoemd. Dit jaar maakt de Ronde van Overijssel wederom ook deel uit van de Holland Cup. Een internationale wielercompetitie in Nederland. Met diverse Nederlandse, zoals dat heet, 1.2 UCI-koersen. Klassieke hoogtepunten, die zijn er natuurlijk altijd al wel geweest. En de eerste ronde, ik zei het al, het is de 71ste versie, was in 1952. En dat was een zekere Piet Smit. Overigens moet ik u wel vertellen dat diverse renners die ooit de Overijsselse ronde hebben gewonnen, ook later dus zijn toegetreden tot het team van de professionals en ook natuurlijk uitgebreid tot prestatie zijn gekomen. Heel veel van deze mensen die zijn ook vandaag weer als prominent aanwezig om natuurlijk die Ronde van Overijssel te gaan volgen. Ik heb onder andere ook Henny Kuipers weer gezien, die elk jaar ook Arc de Présence geeft. Dat geeft al aan dus hoe die Ronde van Overijssel leeft in het wielerpeloton, niet alleen, maar ook inderdaad in de hele wielergeschiedenis van deze mensen. Ik zei al, 1952 was de eerste editie. En de meeste zegers die zijn gehaald door ook wel bekende namen. Dus Herman Snoeijink uit Denenkamp, kennen we allemaal. Michel Stolker, ook een bekende toerrenner geworden. Die hebben allemaal, net als Jan Spijker, 2 zegers gewonnen. De overwinningsfiets en de overwinningspremie was een nieuwe fiets voor deze Jan Smit, die ik net noemde in 1952. Die ronde die had natuurlijk allerlei prijzen. Elk jaar dan was er een bepaalde prijs. En werden er natuurlijk ook diverse medailles en maquettes werden er uitgereikt. Dat zullen we dit jaar ook weer hebben. Dit jaar is er bijvoorbeeld voor de strijdlustigste renner. Die krijgt de prijs van de Jos Lammeting trofee. Jos Lammeting, ik heb het al eerder gezegd, is natuurlijk geboren in Hoge Heksel. Het dorp wat vandaag ook het dorp is van de Ronde. Wat is er nog meer te melden op dit moment aan voorbeschouwing? Het is zo dat er diverse tussensprints zijn te melden. Elke keer als er een tussensprint is, dan zal Gerrit Webbing ons natuurlijk daar ook van op de hoogte houden. Een deel van het parcours gaat over de zogenaamde Hel van het Oosten. En met klinkers geplaveid weggedeelde dat synoniem is aan de beroemde Hel van het Noorden in de klassieke Parijs-Roubaix. Het laatste deel van de wedstrijd, ook vandaag weer, wordt traditioneel gereden in de nabijheid van Rijssen en zelfs in Rijssen, waarbij de finishlijn enkele malen wordt gepasseerd. Dit keer is het zo dat er een ronde van 7,1 kilometer is voordat er dus inderdaad gefinished wordt en de Tour, ik moet zeggen, rondewinnaar bekend is. Ik noemde al een paar namen van bekende renners die later ook internationale, maar ook nationale, maar uiteraard ook internationale successen hebben behaald. Michel Stolker. Maar wat dacht u van de namen als Bas Maliepaard? Jan Janssen, niet te vergeten, die in 1968 de Tour de France zelfs gewonnen heeft. Gerben Karstens, ook niet de eerste beste. En Tristan Hofman. Ja, het is natuurlijk zo dat wij in Nederland natuurlijk ook wel naast Frankrijk en Italië, Spanje, noem ze allemaal maar op, wielerlanden zijn. En Nederland maakt natuurlijk ook internationaal furoren. Door niet alleen met deze renners te komen, maar ook inderdaad qua ploegen. Ik noem maar ploegleiders als Peter Post bijvoorbeeld, die natuurlijk inderdaad ook een veel prijzen in de wacht hebben weten te slepen. En wat dacht u van Theo de Rooij? Theo de Rooij die de koersdirecteur is van de Ronde van Overijssel en die binnenkort ook afscheid neemt. Onze man in de bus die zal na de finish ook nog even hierop terugkomen. Ja, verder, wat kunnen we nu even vertellen? De renners zijn op weg dus naar Oud-Marsum. Waar ze, ik zie hier, tegen 2:55 worden verwacht. En dan zal Gerrit uiteraard ook een tussenstand bekendmaken. Wie er inderdaad, zeg maar, die tussensprint dan heeft gewonnen. Het is belangrijk om, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat er buiten de Nederlandse renners, die natuurlijk in de meerderheid zijn, ook diverse internationale renners en zelfs internationale ploegen ook weer hebben ingeschreven voor deze 71ste ronde van Overijssel. Een aantal bekende teams die ik hier op de deelnemerslijst zie staan is het team Lotto Kern met als kopman Jacob Hüschler, dat is een Duitse renner. Volker Wessels Cycling Team met als kopman Elmar Abma. En wie van deze mensen natuurlijk tot de favorieten gerekend kunnen worden, dat zullen we straks nog even horen tijdens het verslag. En natuurlijk ook belangrijk, wie dan inderdaad daar ook inderdaad de tussensprints, dit alleen maar ook de eindzegen, mag opeisen. Waar ze worden opgewacht door een groot publiek, traditioneel reizenaren, want de Ronde van Overijssel, die leeft, dames en heren luisteraars, natuurlijk niet alleen in Rijssel, maar in de hele provincie Overijssel. En natuurlijk ook vooral bij ons in Twente. Ik noemde al renners uit deze regio, Denenkamp, en dan niet te vergeten, waar natuurlijk bekende namen ook niet alleen deel hebben genomen aan de Ronde van Overijssel, maar later ook zijn doorgestoten. Bart Boom is een van deze mensen die ook vandaag weer aanwezig is in de bus. Tot zover iets meer achtergrondinformatie waar we nog wel op terug zullen komen, misschien in het verloop van deze wedstrijd. Maar we gaan eerst weer even naar muziek luisteren en dan zullen we weer overschakelen naar Gerrit Webbing in de bus.
1: Allemaal na 1 uur.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
7: Radio 350.

0: Welkom terug, luisteraars, bij het programma 350 Sport op deze zaterdagmiddag 2 mei 2026. Ons programma staat vandaag geheel in het teken van de Ronde van Overijssel. Voor het nieuws van 1 uur meld ik u al iets over de bepaalde teams die vandaag ook weer acte de présence geven. Naast de Europese teams uit België, Duitsland en Italië nemen ook intercontinentale ploegen deel. Waaronder het Australische team Brennan met nationaal kampioen Patrick Eddy en de Benediction Ban Afrika team.
1: Okay.

0: Ja, luisteraars, weer een ronde flits. En dat betekent dat we naar de koers gaan. Dat we Gerrit Webbink aan de telefoon krijgen. En die vertelt ons de stand van zaken op dit moment. Ik begrijp dat jullie richting Ootmarsum de Kuiperberg gaan, Gerrit.
1: Ja, wij staan nu aan de achterkant van de Kuiperberg. En ik zie hier zometeen de renners langskomen. De eerste groep auto's en motoren is al weg. We staan hier weer met dezelfde mensen. Met de spelersbussen. Zo net is de gastenwagens hebben de gasten gewisseld. Dus de serie mensen uit de bus die gaan nu in de gastenwagens. En dat wisselt elkaar mooi af zo de middag door. Verder is, kan de weg afkijken. 200 meter komt er nog niks aan. Dus we moeten daar gewoon even op wachten. Maar hou mij maar even onder de knop, dan meld ik mij zo wel.
0: Oké, doen we.

0: Ja, we gaan naar Gerrit Wedding. Want de Kuiperberg werd bereikt, heb ik begrepen net, in de vorige flits. Hoe is de stand? Is er een kopgroep te noemen, Gerrit?
1: Nou, wij krijgen nou net de eerste politiemotoren hier achter de Kuipersberg langs. Ja, er zijn een stuk of 7 politiemotoren. Dan komt een commandowagen en dan komt de tour op zich. Het wachten is dus gewoon nog even op de commandowagen. Politieagenten komen er wel aan, maar ik zie nog geen commandowagen komen. Dus daar is even het wachten op. We staan hier met zo'n kleine 100 man gezellig bij elkaar. We hebben net een kop koffie gehad. En ik zie nou in de verte zie ik de tourwagen komen die voor het geheel uitrijdt. Dus het zal niet lang meer duren voordat nou de renners ook komen. Ik kan, ja, jammer genoeg, net ooit niet over de bult kijken. Dat zou iets hoger zo staan, zou makkelijker gaan. Maar goed, dat kan vandaag niet. Ze zijn, zullen we nou gaan kijken, iets voor op schema. Het is nou 7 minuten voor half. En gezien het geheel zouden ze hier om iets over half moeten zijn. Dus ik denk dat er behoorlijke snelheid in zit. Verder komen hier dus ook de burgermotoren langs. De jongens die alles beveiligen onderweg. En ja, dat is toch wel heel erg mooi om te zien dat ze er allemaal lol aan hebben. Met dit weer is het natuurlijk heel mooi om op de motor te rijden en om erbij te zijn. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. Maar het is hartstikke gaaf. Nou, de wagen van de rondemis komt er aan. Dan vind ik dat het toch niet lang meer duurt nou voordat de renners opkomen. Ja, ik kan eigenlijk op dit moment even, als ik de weg afkijk, zie ik weer, ja, het is mooi gezicht. Ik zie dus eerst een helm van een politieman, dan komt het scherm en dan komen de lampen. Dus je kunt zien, je kunt wel weten hoe bij mij dan het uitzicht is. Er komt weer een politiemotor aan en ja, dan zou er toch zo ook heel snel de peloton moeten komen. Gaan we even terug naar jullie toe.
0: Oké. Okay. Misschien dat ik nog even wat aanvullende informatie kan geven voor de luisteraars. De Ronde van Overijssel behoort, ik zei het al, tot de 3 oudste eendagswedstrijden van Nederland. En het is zo dus dat ze worden georganiseerd, deze rondes, door de stichting Ronde van Overijssel. En het is zo dat de Ronde van Overijssel ook is aangesloten bij de internationale wielerorganisatie, en dat heet met een mooi woord de UCI-reglementen. En daar kunnen dus alleen ploegen aan deelnemen die een UCI-kwalificatie hebben. Dus dat zijn de UCI Pro Teams uit Nederland en de UCI Continental Teams. Nou, diverse renners doen mee. We gaan wachten straks tot die in
2: de Gerrit Webbing.
0: Ja. Je hebt de renners in beeld, begrijp ik nu, hè?
1: Ja, we hebben de renners in beeld. Achter de Kuipersberg. Dus ze zitten een kilometer of anderhalf voor de premiesprint. Dan zie ik hier een kopgroepje van volgens mij nog steeds 4 man die er zitten. En er zitten een heleboel auto's achter. Dat houdt ook in dat er ook een behoorlijke voorsprong is. 4 man, ja. En volgens mij zijn het dezelfde als bij Zenderen waar wij stonden. De jongens hebben een goede snelheid erin. Er zitten auto's achter. Dat houdt in dat er zeker anderhalf, ja, zeker een halve minuut tot een minuut tussen zit. Tussen de volgende renners. Daar zie ik nog niks van komen. Wat ik wel zie is dat De medische motor komt ondertussen ook langs. Dat zijn jongens die eerste hulp verlenen op het moment dat het echt nodig is. Die zijn als eerste erbij. Verder, ja, ik kijk even naar beneden. Ik zie verder nog niks komen. Ik zal maar even weer terug naar jullie.

0: Ja, Gerrit, we zijn benieuwd hoe het er nu uitziet in die kopgroep en of ze ver voor liggen wat het peloton betreft.
1: Nou, ik denk dat er, ik heb het echt eerlijk gezegd exact opgemeten, maar dat er nu al 4 minuten tussen zit tussen de 4 koplopers en het peloton. Er komen net weer 2 politiemotoren langs die eigenlijk de laatsten zijn die er voorlangs komen. Voorlangs rijden, sorry. En de jurymotor zie ik daar ook nog even staan. Dus het gaat. Ja, kijk, ik kan nou naar beneden kijken. Dan zie ik weer een auto aankomen. Wat is dat nou? Dat is een motor. Dat is een motor die eraan komt. Dus. Maar dat is een motor met, van de jury. Dus daar komen. Ja, nou zie ik het hele peloton komen. Er komt een man of. Ja, ik denk dat het hele peloton is wat er nou aankomt. En dan praten we toch wel over zeker 4 minuten voorsprong voor de 4. Het peloton is vrij lang gerekt. Er zit natuurlijk ook vrij veel wind is hier boven op de berg. En ja, goed, het gaat gewoon door. Maar met de wetenschap van deze jongens, deze groep ook, van ja, die 4 kunnen wel weggaan. Maar ik denk bij de Holtenberg dat er toch alweer van tevoren alweer een hergroepering plaatsvindt. Alle ploegwagens komen er nou langs. Het is even weer druk. En wij stappen zo weer in de bus en gaan weer naar ons volgende punt toe.
0: Kun jij ook iets zeggen wie die 4 renners zijn die in de kopgroep rijden?
1: Nee, ik sta er te ver van af. Ik kan het niet zien. Nee.
0: Okay.
1: Dan zou je eigenlijk Tourradio even moeten.
0: Ja. Oké. Tot straks.

Ja, in afwachting van onze verslaggever Gerrit Webbing in de bus. En tijdens de ronde van Overijssel hebben we even wat achtergrondinformatie. Want er wordt natuurlijk gevraagd naar wie zijn nou echt precies de favorieten. Nou ja, er zijn natuurlijk diverse internationale teams waar goede renners in zitten. Dat zijn onder andere een Belgische ploeg, de Benediction Ben Africa team. Een Australische ploeg met het team Brennan. Natuurlijk en de Campland Ambition Morbius Trentino. Dat is een hele Italiaanse ploeg. En een tweede Italiaanse ploeg is de General Store Esiglibi. Die start er in het groen. Dat is David Dekker. Dus die zou dit keer ook weer een favoriete rol kunnen krijgen. Maar dat zien we dan in het verloop van de Tour. Van de Ronde van Overijssel moet ik zeggen. Metak Solawaard die heeft Bart Kolenleven en Roy Hoogendoorn. En natuurlijk ons eigen team. Het reizingsteam van de Volker Wessels Cycling Team. Waar alle renners inderdaad al in meerdere ervaring hebben in meerdere koersen. Dus die zullen ook wel hun best willen doen. Met name ook dus nu in onze eigen stad reizen. De stad van de start en de finish. Om ook natuurlijk een prominente rol te gaan vervullen. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. En horen natuurlijk in eerste instantie van onze verslaggever Gerrit Webbing. En verder houden we u op de hoogte met wat meer informatie. Achtergrondinformatie met name ook van deze ronde. De 71ste editie in reizen.

Ja, luisteraars, we zijn alweer aan het eind gekomen van het tweede uur 350 Sport op deze zaterdagmiddag, de 2e mei. Waarin de ronde van Overijssel natuurlijk een prominente rol heeft. We wachten op het nieuws en na het nieuws komen we graag weer bij u terug. Met naast de ronde ook nog even informatie over de 11 minuten die gespeeld worden bij de voetbalwedstrijd SV Rijssen tegen Emors. Tot dan!

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
4: Radio 350. Sport.
5: Hello, darling. Nice to see you.

Welkom luisteraars terug bij het programma Radio 350 Sport op zaterdag 2 mei. De middag waar de Ronde van Overijssel weer haar furore maakt. En na een jaar afwezigheid, al bekend 2025, hebben we natuurlijk weer eindelijk een ronde waar we ons niet alleen op hebben verheugd, maar waar we ook van kunnen genieten. En Radio 350 in het sportprogramma maakt daar uitgebreid natuurlijk verslag van. Straks gaan we terug naar onze verslaggever in de bus, Gerrit Webbing. Maar eerst nog even tijd voor een muziekje.

0: Ja, we gaan alweer naar de tussenstand van de Ronde van Overijssel, naar onze verslaggever ter plaatse, Gerrit Webbing. Als het goed is, sta je in Hoge Heksel, hè?
1: Nee, ga je staan Jordi van de Maat heen. Forbes Roin, RC Rijssen.
0: Oh, dat is Jordi. Ja, want we hebben aangekondigd dat we ook nog even wat aandacht gaan besteden aan het voetbal vanmiddag. Dus Jordi is bij de...
1: Oh nee, van de week gaan we naar Gerrit Webbing toe, Ronde van Overijssel. Gerrit Webbing, kom maar in.
2: Ja, Remco, goedemiddag. We staan hier in Hoge Heksel met 400-500 man te wachten tot de renners komen. Het is hier één groot feest met een plaatselijke DJ die daar het verhaal helemaal doet. Hier zie ik zo de auto komen van de rennerskaravaan, dus de bus die eigenlijk voor alles uitrijdt nog. Motoren rijden erachteraan, wat ik begrepen heb na de vorige stop bij op Mars, wat de voorsprong van de 4 of 5, dat ik even afzijd. Het was 5 minuten, maar ik hoor hier zo net het nieuws dat de voorsprong nog maar, even kijken, ja, de voorsprong nog maar een halve minuut was bij 3-7. Ik weet het niet helemaal zeker hoe het in elkaar zit, maar de team zo wel. Het gaat niet de ronde is er meer langs en de volgauto's met de mensen erin, met de sponsoren erin. Ja, het zijn de mooiste auto's die je maar kunt zien. Ik mag straks op de Holtenberg ook in één zitten. Ik ben geen sponsor, maar ik mag er wel in zitten. Wat we hier zien is dus heel veel volk wat er staat. Ja, de bussen wachten hier gewoon. Wij moeten straks heel snel weer in de bus. De renners komen hier 2 keer langs, of althans 2 keer de Hoge Heksel. En wij moeten heel snel weg, anders kunnen we niet op tijd bij de Holtenberg zijn. Ik kijk in de verte. Ik kan een kleine 500 meter kijken. Dan zie ik de politiewagen aankomen, de commandowagen. Ik denk dat... Ja, het duurt niet lang mee, jongens. Er komt de renners er ook aan. Ja, er komt, ik zie renners komen. Ik zie meerdere renners komen. Meerdere. Er zitten ook nog volgauto's achter. Dus die halve minuutjes straks werd gezegd, dat klopt dus echt niet. Ik zit hier te kijken. Het zijn inderdaad 1, 2, 3, 4. Dezelfde patroon als zo straks. En dan ga ik even de horloge erbij pakken. 21. Oké, hou even de tijd in de gaten, maar het is dus veel meer dan een halve minuut, want er zitten ook nog auto's bij tussen. Ja, ik kan eigenlijk, je hoort misschien wel de klok op de achtergrond hier, en in de Hoge Heksel maak je er 1 groot feest, want het is hartstikke mooi. En ja, echt een volksfeest, de Hoge Heksel is ook de dorp van de ronde dit jaar. We hebben vorige week donderdag een mooie bijeenkomst gehad hier in het cultuurhuis. Dat is heel leuk, met verschillende renners, oud-renners. Bij mooie verhalen. Dat was mooi om te zien. Nou, we wachten nog even. Als ik kijk, nou, we zitten alweer op een minuut. Zitten we alweer. Dus dit voorsprong van die halve minuut is straks gegeven. Dat klopt echt niet. Dat is echt wel heel veel meer. Als ik nou kijk, ik zie nog steeds niks komen. Je mag mij er wel even tussenuit zetten. Ik wel me zo alweer.

0: gaan terug naar Geb Webbing. Hanno Vrijzoen.
1: De voorsprong van de 2, van de 4, sorry, is ruim 2 minuten nog. Hier komt het hele peloton eraan. De hele groep die daar, goed, 40 kilometer van hier aankomen rijden. De bochten gaan rechts, van hun linksom. Van wij rechts. En wij moeten dan zometeen snel in de bussen weer. Want de heren Wielrenners komen hier 2 keer langs. En wij hebben maar 1 keer de tijd om hier te kijken. Dus ik ga nou naar de bus toe en ik meld me zo alweer.

0: Ja, zoals aangekondigd, luisteraars, aan het begin van dit programma besteden wij vandaag ook nog even kort aandacht aan de resterende 11 minuten van de wedstrijd in de vijfde klasse E van het zaterdagvoetbal tussen de SV Rijssen en Emors. Want die wedstrijd is toen gestaakt vanwege een reglementaire fout bij de tegenstander, zoals dat zo mooi heet, bij een stand van 2-1 voor SV Rijssen. Jordi, wat kun je ons verder nog melden? De wedstrijd is nu begonnen, althans de 11 minuten zijn van start gegaan.
1: Nee, de spelers staan nog, zijn nog in de kleedkamer. Maar hij is destijds niet gestaakt. Hij is, de laatste 11 minuten zijn ongeldig verklaard. Door die reglementaire fout. Wij hebben destijds gewoon de wedstrijd uitgespeeld. En alleen de laatste 11 minuten zijn ongeldig verklaard. Omdat de tegenstander had een vierde wisselmoment gebruikt. Ja, de regel is dat men wel 5 keer mag wisselen in het amateurverband. Maar dan heb jij 3 wisselmomenten. Ook buiten de rust op. En hun gebruikten er dus 4. Nou, daar hebben wij als vereniging bezwaar tegen gemaakt. En we zijn in het gelijk gesteld door de KNVB. Waardoor wij de laatste 11 minuten mogen uitspelen. Althans overnieuw spelen. En dat komt eigenlijk heel goed uit. Want vanuit een 2-1 stand ging het de laatste 11 minuten de vorige keer gigantisch mis. Want die wedstrijd verloren we uiteindelijk met 2-3. Ja, en die is dus nu teruggezet naar 2-1. En we moeten nog 11 minuten spelen. Met een paar gunstige uitspelvoorwaarden. Dus we gaan er zo meteen volle bak voor de 11 minuten. De jongens zijn langer bezig met de warming-up dan de wedstrijd zelf. Maar voor ons is er alles aan gelegen om deze 11 minuten goed uit te spelen.
0: Ja, dat is goed dat je dat eventjes toch verduidelijkt. Want er waren mensen die zeiden dat de wedstrijd gestaakt was. Maar dat is niet het geval. De wedstrijd is wel degelijk uitgespeeld. Met een stand van 2-1.
1: Ja.
0: Maar betekent dat ook dat jullie, de SV bedoel ik, er belang bij hebben. Dus om die 11 minuten wel degelijk te spelen. Voor het eventuele doelgemiddelde op te krikken?
1: Nou, het is meer van, wij hebben die wedstrijd destijds verloren. En bij verlies zouden wij op dit moment meer verliespunten hebben dan de nummer 3. En dan zouden wij, als de competitie is afgelopen, een plekje zakken op de ranglijst. En dat betekent dat wij in de na-competitie 2 wedstrijden zouden moeten spelen.
0: Ja.
1: En mochten wij deze 2-1 over de streep trekken, dan blijven wij tweede. En dan hebben wij slechts enkel de finale te spelen.
0: Ja, kijk, dat is duidelijk. Dan is hiermee aangetoond dus dat jullie wel degelijk belang hebben bij het uitspelen van deze wedstrijd, hè?
1: Dus... Ja, daar hebben we wel degelijk belang bij en we hebben daarom ook zoveel energie in het bezwaar gemaakt. In de bezwaarmaking om later er weer profijt van te krijgen. Buiten het feit dat dit gewoon niet toegestaan is. Want dat staat gewoon in de reglement.
0: Dat is duidelijk, ja.
1: Was de KNVB nooit meegegaan in het verweer wat wij hebben aangedragen.
0: Ja, dat doet me denken aan de paspoortaffaire, weet je wel, van spelers die niet gerecht waren om te spelen in het profvoetbal. Maar goed, kijk, zoiets inderdaad kan dan ook gebeuren. Hè? Dat op een gegeven moment een niet-reglementaire speler, dus dat ook bij de amateurs, toch in het veld heeft gestaan en dergelijke. Maar dat is heel interessant, want natuurlijk voor die play-offs is het erg belangrijk wat jij net al hebt geschetst. Dus Aramea is kampioen geworden, heb ik begrepen. Dus er is wel degelijk kansen inderdaad daarvoor. En ik neem ook aan dus dat de SV dus daarvan uitgaat dat dat gaat lukken. En de spelers natuurlijk niet in het minste. Die moeten het op veld waarmaken.
1: Nee, ja, als je er al niet van uitgaat dat het niet gaat lukken, dan had je er helemaal niet aan moeten beginnen. Maar zolang je een voordeel uit kan halen, moet je dat ook zo goed mogelijk doen. En we beginnen hier gewoon met een 2-1 voorsprong. De wedstrijd is inmiddels begonnen. We hoeven het maar 10 minuten vol te houden. En daar hebben we plus 3 op de ranglijst.
0: Ja, precies.
1: En dan staan we weer virtueel ook qua verliespunten ook voor op de nummer 3. Dus dan is het een kwestie van winnen van BZV, heel makkelijk gezegd dan. En dan ben je tweede. Dan heb je wel een maand rust. Maar daarna heb je nog maar 1 wedstrijd op neutraal terrein. En dan zit je bij winst in de vierde klasse.
0: Ja.
1: En dat wil je.
0: Ja, en waar gaat die derde wedstrijd tegen? Is dat tegen de Tubantes? Of?
1: Nee, wij spelen vandaag tegen Emos Enschede.
0: Oké, okay. Oh ja, SVV 91 lees ik hier. Ja.
1: Nee, Emos Enschede.
0: Ja, dat klopt. Ja. Prima. Is er nu ook nog vandaag weer een controle van de KNVB? En dat misschien officieel aanwezig is?
1: Ja, wij hebben gewoon een nieuwe scheidsrechter gekregen. Een scheidsrechter uit het keurkorps van Maurice Paarhuis van de SNO uit Nijverdal.
0: Ja.
1: Deze scheidsrechter fluit normaal eerste en tweede klasse, maar die is maximaal 11 minuten hier naartoe naar een mooie reis gekomen.
0: Ja, precies. Zo zie je maar. Heel bepaalde dingen inderdaad wel reglementair opgelost moeten worden. En de wedstrijd is nog niet begonnen, begrijp ik. De spelers staan wel op het veld.
1: Was inmiddels al begonnen.
0: Of is begonnen, oké.
1: Okay. We zijn inmiddels al 2 minuten aan bezig. En ja, je ziet wel dat de jongens van uit Enschede iets getergder zijn. Dat ze echt onrecht is aangedaan. Dus die zitten meteen volop.
0: Nou, mooi.
1: Nog maar 9 minuutjes volhouden.
0: Ja. En is er publieke belangstelling voor deze 11 minuten?
1: Ja, zeker. Ik heb het gevoel dat er een aantal mensen eerst hier komen en daarna naar de Ronde van Overijssel.
0: Zo is het, ja. Dat is combineren in de sport, noemen ze dat. Oké. Okay. Van een prachtige ambiance, mooi weer, wat dat betreft. Wij gaan zo verder dus met wielrennen, maar als jij wat te melden hebt, binnen die 11 minuten, meld je rustig. Oké, wij zijn er. Prima, tot dan. Hoi.
2: Radio 350 Sport.

0: Ja, we gaan naar onze verslaggever Jody van der Maten. Die is aanwezig bij de laatste 11 minuten van de wedstrijd SV Rijssen tegen Emors. Jody, het is een vluggetje om zomaar eens te zeggen. Maar desalniettemin kan het best interessant nog zijn, hè?
1: Ja, we zitten in blessuretijd. En dat is wel heel raar om te zeggen nu. Maar het is pintjes zweten. Emors is... we hebben gewonnen. Het is afgelopen.
0: Het is afgelopen, oké.
1: Okay. Ja, dus... 79 minuten zijn we begonnen. Het is nu minuutje 2 van de blessuretijd. Scheidsrechter die zegt van, we stoppen ermee. Het blijft voor SV Rijssen.
0: Een komisch verhaal. Hè? Ja. Ook de scheidsrechter moest speciaal overkomen voor deze 11 minuten.
1: Ja, en ik kan je vertellen, die komt niet hier uit de buurt. Deze komt ook uit de regio Zwolle. Dus,
0: Oké.
1: Ik hoop dat hij een goede kilometervergoeding bij de KNVB.
0: Ik wou het net zeggen, ja. En wat jij zei, die KNVB-official is getuige, dus hij kan rustig declareren. Maar het belangrijkste is dus dat SV dus gewonnen heeft.
1: Ja.
0: Hè? En dat was de doelstelling voordat we aan deze 11 minuten begonnen. En,
1: zeker.
0: Ja.
1: We hebben de 2-1 over de... Ja, over de streep getrokken, maar je moet niet vragen hoe. Want in die 11 minuten kreeg Evenmans nog wel 3 kansen waarvan je denkt van... Nou, die hadden er ook zomaar in gekund.
0: Zo, oké. Okay.
1: En bij ons was het allemaal spanning troef. En was meer allemaal op elkaar van het moet vandaag wel gebeuren. En zorgen dat alles, alles moet doen om die overwinning. Maar ja... dan denk je dat de spanning op de benen slaat. Dus
0: ja.
1: Het was niet best. Wat je over 11 minuten kan zeggen. En afgaande van de vorige wedstrijd en deze wedstrijd... is de 2-1 zeker niet verdiend. Zeg ik als neutrale toeschouwer.
0: Ja.
1: Maar het is wel lekker dat je hier alsnog die 2-1 over de streep kan trekken. En het is jammer voor Emos dat ze voor 11 minuten terug moeten komen. Maar...
0: Ja, precies.
1: Het zij zo. Het zij zo. Vorig jaar mochten wij voor,
0: Ja.
1: 8 minuten terug naar Deventer. En hopelijk komen wij niet meer in de situaties... Althans, kan de KNVB niet meer in die situaties komen... dat dit gebeurt met scheidsrechten en de regels.
0: Nee, precies. Dat hopen we ook niet natuurlijk, hè?
1: Zo ziet van... wij spelen dan de 11 minuten, maar er is een team uit Zwolle dan. En Hengelo moet voor 1 minuut. En
0: er zijn
1: teams uit Arnhem die moeten nog 2 keer op en neer, omdat er spelers niet speelgerechtigd zijn.
0: Daarom, dus dat wens je niemand toe. Dus wat dat betreft is het ook niet, moet ook niet het doel zijn.
1: Het was ook een hele vreemde hoedanigheid hier. Want de tegenstander die kwam hier, ze konden toch al niet wisselen, maar met 11 man en de leider en de trainer. Die hadden er geen zin in. Ja, althans, zo leek het erop dat ze er geen zin hadden tijdens de warm-up.
0: Maar, ik begrijp dat ook voor Emos. Dus was het verplicht overkomen, het verplicht uitspelen. En dat zit dan. Want voor Emos zit er verder niks in natuurlijk. Hè. Er zit verder geen enkel belang bij, bij deze wedstrijd.
1: Misschien hadden zij nog wat gekund in de periode, maar dat is nu ook helemaal vervloed.
0: Ja. Hoe ziet nu het verloop eruit voor de SV? Wat gaan we nu tegemoet?
1: Ja, wij gaan nu nog een weekje trainen. En dan gaan wij volgende week uit naar BZSV de Blauw-Witte in Bonn.
0: Oh ja.
1: Daar spelen wij onze laatste wedstrijd van het jaar. Omdat wij in een competitie van 11 zitten. Vanwege dat SV Almelo uit de competitie is gehaald door de vereniging. Omdat ze niet genoeg spelers hadden voor een eerste elftal. Na volgende week zijn wij klaar. En mochten wij tweede blijven, zullen wij door moeten blijven trainen en eventueel hier en daar een oefenwedstrijd spelen.
0: Ja.
1: Om op 6 juni de finale van de nacompetitie te spelen tegen de nummer 11 uit 4D of de nummer 11 uit 4E.
0: Oké. Okay.
1: En mochten wij volgende week punten verliezen... dat is ook mogelijk. Je moet overal rekening mee kunnen houden in het voetbal. Dan spelen wij en we gaan ervan uit dat de Tubantes alles wint. Dan zullen wij derde zijn. En dan hebben wij niet alleen op 6 juni een wedstrijd. Mochten we al tot de wedstrijd komen. Maar dan spelen wij eerst de halve finale. Op 30 mei. Dat is 30 mei beginnen de nacompetitiewedstrijden voor deze klasses. En ja, dat is dan de halve finale. En daar is de winnaar van, ik geloof, de nummer 10 uit 4D tegen...
0: Ja, dat is een ingewikkeld schema.
1: Dan moeten wij tegen de nummer 10 van 4D op dit moment. En ja, die speelt liever één wedstrijd op neutraal terrein dan dat je eerst een uitwedstrijd speelt.
0: Ja.
1: Tegen een team wat in een hogere competitie uitkomt. Dus.
0: Ja. En dat heeft ook te maken dus uiteraard dus denk ik met promotie, hè?
1: Ja.
0: Naar de vierde klasse.
1: Dan in de promotie. Naar de vierde klas.
0: Ja, precies.
1: Ja, nu je er zo dichtbij bent, wil je ook gewoon tweede en meteen die finale wedstrijd. En hopelijk kun je die ook winnen. Want je hebt een aantal spelers... binnengekregen. Ze zijn er nog niet, maar een aantal spelers hebben te kennen gegeven volgend jaar graag in SV Racing 1 te gaan spelen. En ja, het liefst wil je dan al op een zo hoog mogelijk niveau om daarna door te groeien naar dat niveau. En misschien nog wel meer om zo als vereniging ook te gaan groeien. Maar ja, zover zijn we nog lang niet. Het is eerst volgende week winnen van de BZCP en daar de tweede plaats binnenhalen. En dan kunnen we pas praten over na-competitie.
0: Ja, en dan is het natuurlijk zaak dat de spelers fit blijven. Dus in training blijven, wat jij al zei. Dat ze op een gegeven moment toch ook niet verslappen. En dat ze tegen de tijd dat het werkelijk moet gebeuren, dat ze er ook staan, hè?
1: Inderdaad. Ja, dat is aan de trainers Gerald en Jeroen om de jongens scherp te houden, in training te laten blijven. Nou, hier en daar een oefenwedstrijd te spelen. En daar bemoei ik me dan zelf dan ook al mee. Dus er staan nogal wat in dat maandje overbrugging. Staat er nogal wat tegen, staat er ons nog wat tegemoet.
0: Ja.
1: Maar laten we eerst volgende week maar beginnen en daarna kunnen we verder.
0: Daar kunnen we verder kijken. Ja, prima. Ja. Goed, ik zou zeggen, Jordi, hartelijk dank dat jij toch nog even langs de lijn bent gaan staan, letterlijk en figuurlijk, om even de laatste 11 minuten voor ons te verslaan en even wat details door te geven van hoe het nu verder gaat, hoe het traject er verder uit gaat zien. En we houden ons aanbevolen dat jij ook die wedstrijden allemaal gaat volgen voor ons, dat we het ook rechtstreeks aan de luisteraars kunnen doormelden, doorgeven. Ja? Oké. Zeg, hartelijk dank. Oké, tot volgende week. Oké, groetjes. Nee.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
5: Radio 350.

gratis informatie te geven. Er is een kopgroepje geformeerd. En ik zie dus nu de beelden dat er een uitloper is. Daarvan gaan we zometeen over. Dus naar Gerrit Webbing, die kan ons er meer over vertellen. Heb ik even tijd om nog even wat terug te kijken. De laatste verreden Ronde van Overijssel was in 2024. En toen was de winnaar Declan Trezise, een Australiër. En de Nederlander Timo de Jong, die nam de vierde plaats in. En die is nu prof bij Picnic Post NL. Dus om te bewijzen dat winnaars van de Ronde van Overijssel en een hooggeclasseerde favorieten ook inderdaad een paar carrière op kunnen bouwen in het profwielrennen. We zijn natuurlijk wel benieuwd wie dit jaar dus deze ronde gaat winnen. Misschien na zoveel jaren buitenlandse overwinningen wordt het tijd, en gaat het ook gebeuren, dat we een Nederlandse winnaar krijgen. En misschien zelfs wel een uit de regio. Ik kijk naar de deelnemerslijst en dan zie ik bijvoorbeeld de naam van Teun Velers, de man uit Oud-Marsum. Een bekende broer van natuurlijk Tom Velers, die in 1984 in Oud-Marsum de ronde heeft gewonnen. Die Teun Velers die maakt deel uit van het ronde van de rondekaravaan sinds 2022 en is ook nu voor de derde maal aan de start verschenen in de Ronde van Overijssel. En wie weet, hij rijdt nu in de ploeg Azerion met zijn rug nummer 36. Misschien wordt hij dus dit jaar de winnaar van de Ronde van Overijssel. Wie zal het zeggen? Alle kaarten liggen open op tafel. We gaan straks weer verbinding zoeken met onze man en met Gerrit Webbing, die ons wel op de hoogte zal brengen van de laatste stand in deze Ronde van Overijssel op deze mooie zaterdagmiddag.

0: Ja, deze rondeflits betekent dat we even doorgaan en verder verbinding zoeken met Gerrit Webbink in de caravaan. Wij zien beelden dat de renners van Holt op weg zijn naar Markelo, Gerrit, hè?
1: Ja, en ik hoor net dat die beelden iets vertraagd zijn voor jullie. Dus wij zijn, we hebben één renner nou hier. We rijden parallel over de straat. Één renner die gaat, en ik kan eerlijk zeggen, nummer zo 84 kunnen zijn. Eén renner voor dus. En als ik dan kijk naar achteren, ja, dan komt het hele peloton komt er achteraan. Die zit op een 15, 20 seconden hooguit. En daar zit behoorlijk de snelheid in. Het is, kijk even terug. Ja, de hele peloton is verder bij elkaar. Dat is geen, op één man na, maar verder geen splitsing in het peloton. Het gaat hard. Het gaat, wij rijden nu 45 en die jongens gaan harder. Dus kunnen we nagaan hoe hard op het allemaal gaat. Waar wij zitten nou is parallel op de grote weg rijden we mee met de renners. En ja, dat valt de snelheid daar een beetje terug, maar reken dan dat het toch zo rond de 50 km per uur gaat. Het is snel. Verder, ja, ze beginnen nou toch echt wel alles uit elkaar te trekken. Het één man voor, die zit al op 10 seconden. Dan komt er een hele groep, ja, dan komt eigenlijk de hele peloton, de hele meute komt er achteraan. Het is jammer dat je het niet kunt zien, maar het gaat echt, ik kijk hier op de teller, 60 km per uur, harder zelf. En dat op twee kleine wieltjes. Jongens, dit is al wat. Dan rijden ze meteen door Markelo, wachten ze daar maar op, dan bel ik wel erin of je mag ook onder de knop laten staan.
0: Oké, prima, tot dan.

0: Ja, Gerrit Webbing bij de Ronde van Overijssel. We naderen natuurlijk langzamerhand natuurlijk ook onze stadplaats Rijssel weer. Maar waar zijn ze nu?
1: We hebben een kopgroep van 3. Die zijn dus bij de Poppen gesprongen. Daar waren er 11 of 12. Er zijn er 3 van over. Ik ga rechts om de grootste weg op in Markelo. En er komt verder een hele peloton komt er al aan. Die komt van de berg af. Ja, het gaat echt hard hier, echt hard. Maar verder is het peloton echt hard. Maar verder is het peloton alleen 3 man zijn er weg, 3 man zijn er voor. En het gaat echt hard hier. Maar ik kun wel nagaan. We lopen naar beneden van de berg af. Een smal weggetje klinkert. En dan naar rechts komen richting, richting voor. Waar ze dan zo meteen zo richting weer rechts om gaan. En dan richting Lochem, zeg maar daar. En dan gaan ze achter de sokkel. Ik moet hier even wachten op de proefleiderswagens. Die allemaal langs. Terug naar jullie. En komen straks weer als wij dicht bij de passage Apeldoorn.

0: Ja, we gaan langzamerhand over naar een ontknoping in deze ronde van Overijssel. De 71ste editie. Gerrit Webbing kan hier meer over vertellen. We zitten nu tussen Makelo en Rijssen, begrijp ik?
1: Ja, we zitten bij Staal Bekemping bij de potstalen, Herbert de Pot. Er zijn net 3 mensen langs op een kleine minuut voor de peloton. De peloton wordt een klein beetje in 2 breekt. In 3 het breek zelf, moet ik zeggen. Maar ja, die laatste groep die zit alweer op tot 15, 20 seconden. Ik denk dat die het moeilijker gaan krijgen om erbij te komen. Maar in het begin is het allemaal nog... Ja, allemaal is het open in feite. Alles ligt nog dicht bij elkaar. Je ziet wel dat er nou groepen komen, want het uit elkaar is gevallen. Maar wij rijden nou door richting Rijssen en daar hoor je meer van me.
0: Oké,

0: Ja, Gerrit, de renners liggen dicht bij elkaar. Hoge snelheid nog steeds, hè? Dus er is nog niet te zeggen hoe die ontknoping zal gaan verlopen. Dat zal dus in het stratencircuit van Rijssen plaats moeten vinden, hè?
1: Er zijn nou 3 mensen zijn er een 30 seconden vooruit. En al verder zit het hele spul, de grootste gedeelte van de groep zit bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus het is nou even afwachten wat er gaat gebeuren. Wij rijden zo richting Rijssen en dan meld ik me wel weer dat ik daar ben.
0: Oké, graag. Tot dan.

Ja, met een kopgroepje van 3 renners in de Ronde van Overijssel die de ontknoping proberen te naderen in de straten van Rijssen, gaan wij naar het nieuws van 4 uur. Dat betekent het eind van het 4e uur Ronde van Overijssel op Radio 350 Sport. Na het nieuws komen we graag weer met u terug voor de werkelijke ontknoping in deze ronde. Tot dan.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Radio 350.

0: Ja, Gerrit Webbing, welke positie hebben jullie ingenomen? Waar sta jij?
1: Wij staan nu net naar de finish te wachten. En de eerste groep van drie is hier net langs gereden.
0: Ja.
1: Dus we wachten al op peloton. En daar zit er toch wel een seconde of 30 tussen, als ik zo zie, wel meer waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: De eerste drie zijn behoorlijk het weggereden. Ja, er komt ook op de groep er weer aan. Maar er zit een kleine minuut, ja, 45 seconden per minuut zit er tussen. Het grote groep die er nou aankomt. En dat rijdt op een link allemaal. Het gaat hard, heel hard. Dus ja, het is wel afwachten tot we de finish hier zomaar
0: denken. Ja, het tempo ligt nog steeds erg hoog, hè, zie ik. Ja.
1: Ja, en ik denk als ik het zo bekijk, dat we met z'n drieën die finish wel halen.
0: Ja, precies.
1: Het is de grote geworden in vergelijking met bij Apenberg.
0: Ja, klopt. Ik zie in die drie dat er een bekende naam tussen zit. Nummer 35, rugnummer Jan-Willem van Schip van Azerion. Ja. He, dat is toch een bekende renner die op diverse koersen in Nederland heeft gewonnen. Dus die zou zomaar weer ook een kans kunnen maken. He? Om deze keer weer een Nederlandse winnaar binnenboord zou kunnen brengen.
1: Ja, wie weet. Die andere renners, die weet ik niet. En ik heb geen deelnemerslijst hier bij me. Maar ik denk met een minuut of 10 dat ze hier weer zijn. Dus tot dan mag ik me even om de knop houden.
0: Oké, prima. Heel graag. Tot dan.

Remco, hier op de finish. Een minuut of twee, de kopgroep was drie man. Die rijdt nou op de Schapendijk en zal ongeveer de Enterweg opdraaien. De drie zijn bij elkaar gebleven. Er staat nog even de vierde wel tussen, maar ik denk dat die weer door de peloton gepakt is. Wat ik hier kan bekijken, de motorrijders die er langskomen. En dan zal binnen nu en... ja, als ik op de tv kijk, dan draaien ze Enterweg al op. Maar daar komen ze aan. Ik zie ze komen met... En hebben ze toch nog een ronde te rijden nou? Ja, ze hebben nog een ronde te rijden, Remco. Ik dacht dat het al zoveel was. Maar ze hebben nog een ronde te rijden. Drie man blijft voorop dezelfde drie. En als ik dan verder kijk en ik kijk terug, dan zie ik voorlopig nog niks komen. Dus ze zitten toch alweer op een seconde of 30 voorsprong. Laat me even weer op de knop zitten, Remco.

Hier vanaf de finish, zeg maar, kijken we even mee op de tv. We zien daar dat achter het zwembad zitten ze, de renners, de koplopers, de peloton zit erop. 19 seconden, 18 seconden achter, dus het is eigenlijk heel dichtbij. Renners gaan er zo meteen, rijden nou de Rijsseberg, voormalige Rijsseberg op. En gaan er zo meteen de rotonde rechtdoor, weer richting de Krottenbelt, daar is dat geloof ik. En dan gaan ze linksom

land weer laan in. Wat ik hier zie is het peloton. En ik zie de drie nou op het andere beeld. 16 seconden voor. Die gaan nou de rotonde bij Anderrijsseveld pakken ze zo. En ja, het, is, het blijft 16 seconden. En dat moet er wel ingehaald worden. Als ik zie wat de peloton doet. Ja, dat is wel hard rijden. Maar volgens mij kunnen ze veel harder rijden. Het gaat niet echt, echt snel. Het is ook niet op een lint getrokken. Dus twee man zit een pauw voor het peloton. En dan is het afgelopen met... ja, dan wordt het goed breed. En zo te zien, ze blijven op 18 seconden, 15 seconden nou. Ze blijven zitten. Afdaling van de Rijsterberg. Dan krijg je zo de rotonde over de Marseloze weg. Waar ze met een noodsnelheid aankomen. En dan echt die rotonde moeten nemen. Dat je zegt van jongens, doodsverachting. Zo ontzettend hard gaat het daar naar beneden. Ze draaien ook de Krottenbeeldlaan op bij het nieuwe bankje van de oud-burgemeester. Draaien op en dan krijg je zo van rechts de straat weer. Gaat er rechtdoor. Heuveltje op, heuveltje af weer. Dan zitten ze achter het, vlakbij het kerkhof zitten ze zometeen. Gaan ze linksom de landweerlaan in. Het peloton zit nog steeds op 18, 16 seconden. Dus ja, het kan. Maar ik denk in de laatste paar honderd meter dat... peloton, dat we toch een massasprint gaan krijgen. En aan de andere kant, ja, deze drie jongens rijden goed door. Die moeten niet gaan landballen met elkaar, want dan gaat het mis. We draaien nou links om de landweerlaan in. Nog steeds drie man voor en ik tel even mee. Dus 8, 9, 10, 11, 12. Ik zie ze niet als ze rechts op de Stapendijk op gaan. Dus ze zitten zeker een seconde of 15 nog voor. Ja, jongens, dan moet de winnaar moet uit de eerste drie komen. Dat kan haast niet anders meer. Ik kan me niet voorstellen dat ze nou nog ingehaald worden. Ik kan mooi op het beeld hier naar sneeuw kijken, maar nogmaals, dat is in 8 seconden vertraging. Dus ik kijk nou de enkele weg af. Op het beeld zie ik dat ze bijna linksom gaan. Dus ze zijn eigenlijk al linksom gegaan voor zoals het werkelijk is. Ik ga kijken. Ik ga even op mijn tenen staan. Dan kan ik het net iets verder zien. En als ik dan kijk naar links, dus richting Enter, dan zie ik de helikopter erboven komen. En dan zie ik nog steeds geen renners, nog steeds niet. Ja, de renners komen er al. En dan ga ik kijken van, wat is de sprint van de drie mensen? De drie mensen. En dan is het de nummer 103 die de zaak gewonnen heeft vandaag. 103, die ook dolblij is dat hij het gewonnen heeft. Hier komt de peloton over de streep, dan nog 5, 6 seconden, dus ja, allemaal te laat. Renko, ik kom zo meteen wel even bij jullie op de locatie. Tot zo.

Nou, we zijn alweer aan het eind gekomen van het vijfde uur is het van de Ronde van Overijssel. De 71ste editie die vandaag op zaterdag 2 mei 2026 plaatsgevonden heeft. De renners zijn over de finish gekomen. En wij zijn in afwachting van een interview over het verloop van deze ronde. Maar na het nieuws van 5 uur, dan zijn we graag bij u terug. Tot dan!

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Radio 350 Sport.

0: Goedemiddag, weer even vanuit de studio hier nou met, samen met Theo de Rooy, de koersdirecteur van de Ronde van Overijssel. De 71ste editie vandaag. Theo, wat was jouw beeld van deze editie?
1: Ja, voor mij is de conclusie van de dag dat het een geweldige dag was. Met een geweldige wedstrijd, een geweldig koersverloop, een prachtige winnaar. En vooral ook, iedereen is veilig en zonder kleerscheuren aan de finish gekomen. We hebben geen incidenten met toeschouwers onderweg gehad of met andere voertuigen of aanvaringen of aanrijdingen. Dus ik ben een zeer tevreden mens.
0: Ontzettend fijn om dat te horen. En als je dit nou vergelijkt, deze editie met de vorige edities, dan praat ik dus ook alweer over 2 jaar geleden.
1: In grote lijnen kunnen we wel stellen dat wij elk jaar erin slagen om een topkoers te organiseren die de vergelijking met internationale topklassiekers ook 2 niveaus hoger kan doorstaan. En we hebben elk jaar een internationaal jurylid die dus leiding geeft aan het jurykorps, die dus in wezen tijdens de koers de wedstrijd organiseren en in handen hebben. Ik als koersdirecteur heb eigenlijk niks te zeggen over de organisatie in de koers op de dag zelf. Ik organiseer wel alles, heel veel eromheen met een heel actief bestuur. Maar de jury bepaalt de wedstrijd. En wij krijgen dan een paar maanden na afloop van de wedstrijd een juryrapport opgemaakt door de internationale jurylid. Dit jaar was het een Engelsman. En ook dit jaar hoorden we weer van, ja jongens, jullie hebben dit zo goed georganiseerd. Met zoveel vrijwilligers. En ook met zoveel passie en aandacht voor het detail. Ja, jullie qua organisatie kan dit ook de vergelijking... Je kunt een vergelijking maken met een internationale topkoers als een klassieker als de Ronde van Vlaanderen of de Amsterdam.
0: Ja, mooi, fijn. Ja. Je kunt ook merken aan de sfeer die er is. Het is een perfecte sfeer hier. Ja. Als je nou bekijkt het aantal buitenlandse deelnemers wat we dit jaar weer hadden, is dat nou gelijkblijvend? Wordt dat meer? Willen ze graag hier naartoe komen?
1: Het is elk jaar ook wel weer een verrassing en ook wel weer een beetje een strijd om goede buitenlandse ploegen aan de start te krijgen. Want er is gewoon veel concurrentie op de kalender. Als je vaststelt dat de opleidingsploegen van Visma en van Picnic hier niet aan de start staan, ja, is dat toch ook wel een beetje jammer, vinden wij. Ja. Maar er zijn ook buitenlandse etappekoersen die dan vooraan krijgen. We hebben nu 2 keer op rij, vorig jaar hadden we geen koers, maar een Australische winnaar. Ja. De Australisch kampioen Idi wint deze wedstrijd.
0: Ja, ja.
1: En ik weet niet of jullie hebben gezien hoe die Australiërs deze overwinning vierden aan de finish.
0: Nee, ik stond net achter de finish.
1: Maar de winnaar die stond te stralen op het podium. Mooi. In zijn nationale kampioenstrui, als Australisch kampioen.
0: Ja.
1: En zijn ploegmakkers die stonden voor het podium gearmd naast hun fietsen trots naar de winnaar te kijken. Dat geeft even aan hoe het beleefd wordt. Wat de jongens vinden van deze wedstrijd.
0: Ja, mooi. Mooi om dat te doen. Als je nou de renners zo bekijkt, was er nog 1 renner dat je zegt die sprong eruit? Of is dat gewoon de winnaar die gewoon goed is?
1: Achteraf, we hebben dit jaar de eerste keer de trofee van de strijdlust vernaamd naar Jos Lammertink. De Jos Lammertink trofee. De trofee voor de onverzettelijkheid, voor doorzettingsvermogen van Jos. Die is gewonnen door Jan Willem van Schip. Voor de mindere wielerkenners is dat misschien een onbekende naam. Binnen het wielrennen is Jan Willem van Schip wel een hele bekende naam.
2: Ja, een bekende naam,
3: Of
2: 35.
3: Nummer 35. Ik zeg tegen Gerrit, hij ligt bij 1 van de 3. Hij ligt, en de kopgroep voor, misschien wint hij het wel. Ja. En dat we weer een keer een Nederlandse winnaar krijgen. Waar wij de buitenlanders natuurlijk ook inderdaad van harte welkom zijn om de ronde te winnen. Hè?
0: Ja, eigenlijk al jammer genoeg net iets te vroeg aan, hè? Gewoon net iets te vroeg met de schoen.
1: Ja, maar ik denk, wat erachter zit, Jan Willem van Schip, ik begreep dat hij een tijd lang wat darmproblemen heeft gehad. En dat zijn vaak problemen waar je pas na een hele tijd achterkomt. Ja. En dan kost het ook een hele tijd om het probleem op te lossen.
3: Ja, ja.
1: Maar vandaag was hij dus blijkbaar de eerste dag echt van zijn probleem verlost. En die euforie zal hem zo blij hebben gemaakt. Hè, dat het probleem is opgelost. Wauw, ik vlieg erin.
3: Dat is een bevestiging.
1: En dan rij je misschien iets te weinig met je hoofd. En dan ben je zo blij dat je daar zit. Ah ja, en dan ga je iets te vroeg aan in de sprint. Ja, weer geklopt door de Australische kampioen. Maar
0: En dan de Jos Lammertink trofee. Ik heb dat eerlijk gezegd niet meegekregen. De strijdzuchtige renner. Wie is dat geworden?
1: Dat is Willem van Schip
0: geworden. Willem van Schip geworden. Ja, dat is mooi.
1: Die heeft die ontsnapping geanimeerd. Die laatste succesvolle ontsnapping. Die drie mannen die hebben ook gereden voor de overwinning.
0: Ja.
1: Jan Willem van Schip die deed zulke lange kopbeurten en die reed zo hard op kop dat die twee andere jongens maar met moeite het wiel konden houden.
0: Mooi.
1: Ja. Dus hij is echt een waardige winnaar van de Jos Lammertink Trofee.
0: Als je dan
3: mag ik even tussendoor zeggen, dat initiatief trouwens van die Jos Lammertink Trofee, dat is natuurlijk ook bij de internationale wielerunie goed overgekomen, denk ik. Hè?
1: Ja,
3: dat je ook dit soort dingen erin bouwt in zo'n ronde, lijkt mij. Hè?
1: We hadden al een trofee voor de strijdlust. En de bedacht verleden jaar. Nou, die moeten we aan Jos Lammertink.
3: Precies.
0: Ja, dat is goed perfect.
1: En ik heb een prachtig mooi kunstwerk laten maken bij een Limburgse kunstenaar.
3: Schitterend, ja.
1: Echt ook bij de ploegleidersvergadering aandacht voor gevraagd. Van jongens, je krijgt niet zomaar een brons pennetje. Maar het is echt een kunstwerk.
3: Ja.
0: Ja, er zit een beleving achter.
1: Ja, er zit een heel verhaal achter. Ja. Dus als je dit op je schoorsteenmantel mag zetten, dan heb je ook echt een verhaal op je schoorsteen.
0: Ah, mooi, fijn.
1: En het is mooi dat hij bij Jan Willem van Schip
3: precies,
1: op de schoorsteen
3: bij hem komt staan.
0: Wat betreft de parcours. Dit jaar krijgen de wijziging natuurlijk de Lemelenbergen eruit. In verband met de maximaal 180 kilometer. Is er nog verandering? Of staan er nog veranderingen op peil voor volgend jaar of zo?
1: Daar hebben we helemaal nog niet over
0: gehad. Hebben we niet over gehad. Het is te vroeg.
1: We gaan nog eerst evalueren.
0: Ja.
1: En dan.
3: Het is wel een route die voor de hand ligt. Een parcours, hè, wat natuurlijk gigantisch mooi is in elk opzicht. Ja. Hè? En dat is overigens het mooiste. Dus dat leeft ook inderdaad. Ja. Want dat is ook een bevestiging. Dat, en Gerrit komt vandaar ook weer zeggen. Hoeveel mensen staan er wel niet langs de route?
0: Dat mooi
3: is,
0: hoor.
3: Hè? Iedereen leeft mee. Maar iedereen die vindt het ook. Dat is een plek in de provincie natuurlijk. Hè? Ja. Zowel sportief als cultureel. Hè? Want het is een cultureel evenement.
0: Als je kijkt hoe Ten Hoge Heksel beleefd werd. En dat was vorige keer al. Werd het al.
3: Precies,
0: was
3: dat zei jij. Dat zei jij.
0: Twee jaar geleden dus. Maar als je nou kijkt van. Ja, dat is grandioos. Zoveel mensen die daar even komen. En dan zit er zo'n stadsomroeper. Ooit wilt noemen van Hoge Heksel. Die daar even uit zijn bol gaat.
1: Ja, spandoeken.
0: Heerlijk.
3: Ongelooflijk.
1: Ja. Maar als ik wel iets over parcours kan zeggen. Wij gaan denk ik in de toekomst toch echt kritisch kijken naar het passeren en het aandoen van N-wegen. Want dat levert organisatorisch levert dat wel heel veel een hele belasting op. Van veiligheid en signalering van borden plaatsen één of twee dagen ervoor. En dat moet allemaal weer opgehaald worden. En we gaan toch ook kritisch kijken of we N-wegen kunnen vermijden. En misschien wat landelijker. Ja, een alternatieve route kunnen vinden. Zonder dat je inbreuk doet aan het karakter van de wedstrijd. Dus in grote lijnen is dit parcours komend jaar ook alweer hetzelfde.
0: Geen lange rechte wegen, zoals van Oldenzaal naar Marsum toe.
1: Nee.
0: Maar dat je daar toch wat meer fluctuatie in krijgt. Alhoewel, er is al een stuk uitgehaald van het hele lange stuk. In vergelijking met 2-3 jaar geleden. Maar dat zijn inderdaad dingen dat je zegt van dat zou wel heel mooi zijn.
3: Ja.
0: Van de winnaars van de Ronde van Overijssel zijn er dan veel profs van geworden.
1: Schiet mij een naam te binnen. Brad Lancaster.
0: Ja.
1: Australië.
3: Ja, precies.
1: Ook succesvol prof geworden.
0: Ja.
3: Jongens die echt ook werkelijk doorgegroeid zijn. Hè? Dus als je die namen bekijkt. Want ik had gezien, de eerste was er in 1952, geloof ik. Of zo. Dus,
1: zeker Bas.
0: Piet Smits.
1: Jan Janssen. Gerard Vianen, mijn jeugdheld.
3: Ik heb het nog gezegd. Joh. Een toerwinnaar in 1968. Ja. Jan Janssen, bizarre. Hij is begonnen in Overijssel. Ja. Wie niet? Klopt. Bas Maliepaard. En die jongens natuurlijk. Onze vriend. Onze Frenk uit Denenkamp. Natuurlijk. En de aandacht ook. En de belangstelling voor een Henny Kuipers. Die ook vandaag weer. Ja. Dat is een andere jaar.
0: Hij loopt er wel weer rond, hè?
3: Nou ja, precies.
1: Rob Harmeling.
3: Natuurlijk.
0: Ja. Ja, er zijn er dus heel veel die hier heel goed gereden hebben. Die toch doorgebroken zijn.
3: Ja, precies.
4: En nog 40 seconden ongeveer voor het nieuws.
3: Je weet er alles van. Dat natuurlijk en zo. Maar ook op nationaal niveau. Hè, dus dat dit soort rondes zeg maar echt op een internationale kalender staan. Dat is toch gigantisch mooi. Hè? Ja. En dergelijke.
0: Helaas, het nieuws komt eraan, Theo. Dus we zullen het af moeten sluiten. Kort vraagje. Is er een toekomst voor de Ronde van Overijssel?
1: Ja, als je de 71ste hebt georganiseerd, dan wil je ook de 72ste doen. En dan wil je ook naar de 75ste. Wij hebben nog genoeg ondersteuning van onze fantastische sponsors. Hebben we ook bestuurlijke ondersteuning vanuit de gemeente Rijssel-Holten.
3: Ja.
1: Die doen heel veel voor ons achter de schermen. Ja. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Dat blijft gewoon doorlopen, dus wij blijven ook nog wel een tijdje doorgaan. Dus als het aan mij ligt, gaan we naar de 100, maar dan ben ik er niet meer bij.
0: Denk ik ook niet dat ik ga. Dat zal heel ver zijn.
3: Maar even een slomme vraagje. Heb je ook een opvolger moeten aanstellen?
1: Ik ben volgend jaar 70. Ik heb Ik loop volgend jaar achter me wel later, man.
0: Theo, mag ik je bedanken? De tijd is inderdaad vol. Bedankt. Het was leuk. En we gaan nog lekker even naar boven even een pilsje drinken.
1: Dat is goed. Doen we
0: dat. Doen we dat.
1: Prettig weekend allemaal.
0: Ja.
5: Goed, luister. Was weer Dreamers Pod voor deze hele lange dag. Volgende week zijn we weer terug. Fijn weekend.
6: Zes uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
7: En je weet wat er speelt.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
7: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Nummer 24.
4: Nieuw.

0: in.
1: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Van 22 naar 25 uit Baby Doll van Dominic Fike. En deze week hebben we twee binnenkomers. De eerste op nummer 24 is Mr. Know-It-All, oftewel meneer Bedweter van Teddy Swims. Het is zijn zesde hit. Nou, onder meer de nummer 1 hit Lose Control, nummer 3 The Door en de nummer 2 hit Bad Dreams. Van 19 naar 23 zag Lijntje van Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. En een plaatsverlies van 21 naar 22 voor Bare Minimum The Starboy van Fresh KM en Lassa. Van 18 naar nummer 21, I Love It, I Love It, I Love It van Bella K.
2: Radio 350.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 24 naar 20 omhoog. Laat het licht aan van Snelle. En een plaatswinst voor de oude nummer 1, de Fate of Ophelia van Taylor Swift. Zij gaat van 20 naar nummer 19. Van 17 naar 18, Magnetic van De Bauza. En een plaats terug van 16 naar 17, Risk It All van Bruno Mars. Van 15 naar 16 zakt Where's My Husband van Ray.
1: Dit is de Reggae-streek top 25 op
2: Radio 350.
0: Dit is een tip voor de top.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Nummer 11.
4: Nieuw.

0: Het overzicht van de nummers 15 tot en met 11. Van 13 naar 15 gaat Mijna Niet van Olivia Dean. En nummer 14 een zittenblijver voor Halverwege van Suzanne Freek. Halverwege de lijst, daar vinden we American Girls van Harry Styles. Die zakt van 11 naar nummer 13. Nummer 12 is een zittenblijver, Talk to You van Another N54 Ultra. En de hoogste binnenkomen is op nummer 11, Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Het is een nummer uit 2012 dat destijds de rechtstreeks top 25 niet wist te halen. Dankzij een optreden op het festival Coachella, waar Bieber met een laptop op het podium zat, zijn eigen videoclips via YouTube afspeelde en zelf meezong, zijn opeens diverse oude nummers van Justin Bieber weer in de belangstelling gekomen, waaronder deze Beauty and a Beat. Het is van Justin Bieber, de 32 zit in de rechtstreeks top 25. Nicki Minaj scoort haar 11e hit, voor het eerst genoteerd sinds de nummer 25 hit Goodbye uit 2018. Beauty and a Beat, hoogste binnenkomen dus op nummer 11.
1: Wij verwennen je oren. Radio 350 op 92.3 FM.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Op nummer 10 is het te blijven voor Gun Gun Gun van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En van 8 naar 9 gaat 12 to 12 van Samber. Die plaats wordt ingenomen door Turn the Lights Off van Juste, Jackstyle en John. Maar die gaan van 9 naar nummer 8. Nummer 7 is het te blijven, Homewrecker van Samber. En nummer 6, die is net zo nummer 6 als vorige week, Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Je luistert naar de rechtstreek top 25 op
2: Radio 350.
3: Hebben zeeën van tijd.
0: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Nummer 5, het zitten blijven voor Open Light van Taylor Swift. En nummer 4, die blijft staan. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Nummer 3 is net zo nummer 3 als vorige week. Zoo van Shakira. En nummer 2, daar vinden we I Just Might van Bruno Mars. Twee weken geleden werd hij van nummer 1 verstoten. Vorige week ging hij weer omhoog naar nummer 1. En nu zakt hij weer naar de tweede plaats. In totaal heeft hij 10 weken lang op nummer 1 gestaan. En de nummer 1 die ging 2 weken geleden naar nummer 1 toe, moest vorige week de koppositie direct weer afstaan, maar pakt hem nu gewoon weer terug. 8 weken genoteerd voor de tweede week aan kop, Fever Dream van Alex Warren.

0: De grootste hits hoor je in de rechtstreek top 25.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Dit is een tip voor de top.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: bij de zender voor de gemeente Rijs en Holten.
1: Welkom bij Radio 350.
2: Early morning.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land. Met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.